Schakken en moestuin, dus dat je smart. Hoe hard kan maar, moet je naar je wat. Panietje, paard of latijn, ja, wie, je neemt die flatijn.